En die mense nog steeds hier aangesluit on the Hips Hypers Frequency. Ons praat nou van, you know, Radio Tim en Ning. Hier so by einde van die dag. Nou, dit is Throwback Thursday vandag. En ons verwerk ons self vanaf 12 tot binnen in 3 uur vanmiddag. So ja, dit is nou nie in die morgen nie. Dit is in die middag. So goeiemiddag allemaal. As ek nou eerder nou begin het met goeiemorgen. Hey, terwijl die weer so beklagtelik is, mens gaan definitief dink is ochend ere van. Jy kan nie differentiate tussen ochend en laat middag hee, want die weer is bewolk, is winderig en is bloedig koud hier buiten. So ja, nie mense, soos gesê, ons verdruk ons self vanaf 12 tot binnen in 3 vandag, want het is mis nou The Avenue Show, maar mees belangrik wat julle min weet, het is ook Throwback Thursday. So soos ek gesê het, ek vat julle, you know, down walk of memory lane, because I'm a 1K, en ek was nou eerder geeducate van alle 0K's, so ek sal definitief die education aanbied vir alle 2K's, wat ook aangesluit is aan the Hebbers Hyper Show, and if you are not, you are definitely missing out. So tell a friend, to tell a friend, to tell another friend, and their friend must tell a frenemy, and that frenemy must tell another frenemy, to continue saying to you then to the Hippos Hyper Shows brought now from 89.1 Radio Demanding. And it means ons verstoor het dier 19 minuten nou in die uur van 12 uur. En jullie ken ons nou in die uur van 12 uur. Dit is nou eerder onze uur van actuele zaken. So ons gaan binnenkort aansluiten net om meer inlichting te krijgen van wat eerder nou plaatsvindt hier in Mzansi in verband met, you know, the political issues, social, economic issues. Want morgen wel morgen wil ons nou nie opstaan nie. Want, en ons ken ons nou klaar nou, het ons nou amper neergeval met die opstijging van die petrolprys. So ons wil nou nie opstaan, dan gaan na een Iran en Israel situation on in our backyard. So ons moet up to date as min alle you know, current affairs wat plaasvind hier in Mzansi. So ons gaan nou in die volgende uur van 1 uur vir julle nou aanbied met ons gesprekkie, want julle ken mis nou, ek is mis kletsbeks. So ons gaan definitief aansluit met ons gesprekkie van vandag, en ek hoop julle sing uit in wat ons eerder gaan praat vir vandag. So I hope you've got your seatbelts ready. Miskien as jy nie seatbelt het die, daktype is ook genoeg. Want jylle moet jylle definitief vastmak aan jylle se stoele, because hey, it is a conversation of conversations. Ja nie mense, in ons laaste uur saam, want ons het nou eerder net 3 ure vandag wat ons al saam spandeer. Dus ons laaste uur gaan ons definitief afsluit met a bit of a spiritual encouragement. So nou, dit was kort op ons 10-2 weekend, en you know, a lot of temptations get thrown our way. So nou en dan nodig ons die, you know, that footing, you know, before you fall onto that temptation, because weekend, hey, weekend can deceive you, huh? And the people that come within the weekend can deceive you even more. So ons gaan definitief afsluit met a bietjie van a spiritual encouragement, because we are quarter past 10-2 weekendizer time. Dit mense, dit is donderdag, soos gesê dit, Throwback Thursday. Maar kom ons verwerk ons self net gewinkels toe, om ons op besondere eer te kry, voor ons eerder nou gaan aansluit aan ons, you know, ons actuele sake vir hierdie eer.

In the meantime, sisters and sisters, 89.1 ways of making not just me, but most importantly, you happy today. You know what I mean? Said it as Throwback Thursday. I'm going to be giving fun. Mario, let me love you. He's the one that said it. Ni eki means. So, ons is definitely all by momentum. Wat ons know. We onself medicate and educate. Men alles wat lekker is. I'm going to be giving a throwback of throwbacks. Ik brought no eerder van rhythm and blues. Nou, terwijl ons nog steeds all by momentum is. En is letterlijk nou 10 minuten in die uur van 1 uur. En jullie weet mis nou, dit is nou ieder die uur waar ons gaan aansluit. Met een beetje van, you know, van onze gesprekkie binnenkort. Maar voor ons bij onze gesprekkie uitkom, mensen, zoals ik gesê het, we are medicating ourselves and educating ourselves accordingly. Van een 1K naar alle 2K's wat aangesluit is en ook van alle 0K's. So kom ons geer het oor vir bietjie Riri en Neo met hierdie liekie Hate That I Love You. Ja nee mensen, hierdie liekie herinner my aan a blast from the past. Indeed, toe mens nog letterlijk nou 16 jaar is en you thought that you were in love and he was the only one. But Janie, kom ons keer het oor na die mense wat hierdie liedjies geskryf het. Ons praat nou van Neo featuring Rihanna.

En mensen zoals ik al zei, ons verwerk dier voor alle one case. Dit was eerder die tijdjes hoe ons onze basket geskid het. Met een beetje van rhythm and blues, zoals ik al zei, we taking a walk down the park of memory lane. Especially hun, ik herinner myself on the times where I used to pop, lock it and drop it. Maar nou, hey mensen, je kan ons nou, hey die rug is een beetje serie, kniekoppen is voor jou hectic. Maar, ja nee, is een herinnering indeed. Nou, Throwback Thursday aangesluit aan de Avenue Show. Want om dier verwerk is letterlijk nou 27 minuten. In die uur van 1 uur. En soos ek gesê het, ek behou het vast, mensen. Letterlijk 3 minuten uit voor ons gaan aansluit aan ons gesprekje. Because, I mean, there is a lot that we need to talk about. Especially when it comes to, when it comes to a virus that is better than the virus called coronavirus, but is Hunter virus. So we're definitely gonna dwell upon that topic of topics for today because, guys, am I the only one that's pretty much scared right now with this Hunter virus that is not far? It's in Jersey and can easily, you know, navigate itself throughout the entirety of all the provinces. So dit is nou eerder ons gesprekje wat ons definitief gaan aansluit. Just to get a gist of whether people know what this Hunter virus is about though. It is 89.1 Pulse of the Diamond Community. Soos ek gesê het, mense, ons is hier vir julle te medicate en educate aangesluit aan the Avenue Show. En ek is julle se gasheer. Ek praat van myself, a politis of politis, the rough diamond of the city, above the city, inside the diamond city. So ja mense, ons is later in onze tweede uur saam. Ons het nou letterlijk begin van 12 en ons stoot om tot 3 uur vanmiddag. So ons het het aan die gang vir 3 ure, eventvolle ure saam. En dit is nou amper die tydjie waar ons gaan aansluit aan ons gesprekje, because it is a conversation that needs to be had, because it has to do met ons gezondheid, mense. En ons gezondheid is van belangrikheid. I don't know if you guys are ready to indulge upon the conversation of conversation. And if you would like to, give us a call on 053-833-4265. Of you can on WhatsApp on 081-355-4077. Share your views, share your opinions, because we are going to talk about the virus of viruses. If you thought coronavirus was the last number, wait until you hear more about Mr. Hunter virus. It is 89.1 Pulse of the Diamond Community. And it is now that tight. We are now further going to go with our conversation.

En de mensen is soos ek gesê het nog steeds aangesluit aan the Hippies Hype is Frequency en spraat nou van 89.1 Pulse of the Diamond Community. En soos ek gesê het mensen, ons werk onszelf deur om onszelf te medicate en educate. Met een beetje van Throwback Thursday aangesluit aan the Avenue Show. Met mij als jylle se gast hier, ek praat van the Rough Diamond of the City, Above the City, in a side Pagati of the Diamond City. Ons het letterlijk nou een beetje van Chris Brown geluister in die genre van Rhythm and Blues met Yo, Excuse Me, Miss. Nou, ons is nog steeds hier klaar nie, soos gesê het, ons is daar om vir te medicate en educate accordingly. So let's just take a walk down memory lane, especially as het nou kom by hierdie liekie. Vir al die vrouwe mense wat nou steeds hier aangesluit is aan The Hippies Hype Show, ek geef vir julle an eventvolle moment where you are definitely in a catering out for yourself in hierdie weather allow me. So let me just take you to bed and keep for you a biggie van a leggie van Jay Holiday. I'll take you to bed. Hey, I'ma take you to bed. It is Radio Terminating 89.1. Ons is down for your lullaby uit te geven. Dit is die a lullaby van lullaby. Zie is a lullaby indeed that carries strength, that carries emotion. Dat lullaby voor jou kan warm maak, want het is mis nou winter season. Met die weekie van Jay Holiday bed.

En mense, soos ek gesê het in ons laaste uur saam, 10 minute in die uur van 2 uur binnenkant, Destiny met een bykie van Malaika, my tyd, my ere, met lekker musiek in Afropop genre.